0: hoort nooit, man. Geen Jan, ik zat weer in die kooi, man. Geef mijn jongen 20 stuk, zo van, kijk wat je met die zooi kan. Zij vroeg wat een pasfoto is, ik zei, ja, daar word je mooi van. Period.
1: Number one.
2: Galaxy Radio.
1: Your number one playlist provider.
2: You the number one.
1: For hip-hop, R&B, and Afro music.
2: Listen everywhere you go on our free radio app.
1: Available in the Apple or Google Play Store.

radio. It's not for the radio. It's not for the radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: We are Galaxy.
1: Smart. Big brr. Oh, you want something bad for me?

20 keer per dag te horen is. Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Bij natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn een man en een vrouw om het leven gekomen. Hun lichamen werden gevonden in de tuin van hun huis ten zuiden van het eiland. Op het eiland ten westen van Athene woeden op meerdere plekken branden. Meerdere huizen zijn verwoest en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand in de Hoge Venen in België heeft naar schatting 3000 hectare natuur in de as gelegd. Bijna 500 mensen en meer dan 120 voertuigen worden ingezet, maar het vuur is nog niet onder controle. Door een noordenwind breiden de vlammen zich uit in zuidoostelijke richting. Het pakket van Luik is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand die vrijdag uitbrak. Voorlopig wordt uitgegaan van onopzettelijke brandstichting. Oekraïne heeft gisteren honderden drones ingezet boven Rusland in een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. Meerdere drones drongen door de Russische verdedigingslinies. In de zuidwestelijke regio Rostov werden 3 steden getroffen door meer dan 150 drones, waarbij zeker 5 doden vielen. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, hadden ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een black hole sun. Het object is net zo groot als ons zonnestelsel, dat schrijft nu.nl. Het weer nog, de dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is de Galaxy News Update. Bij natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn een man en een vrouw om het leven gekomen. Hun lichamen werden gevonden in de tuin van hun huis ten zuiden van het eiland. Op het eiland ten westen van Athene woeden op meerdere plekken branden. Meerdere huizen zijn verwoest en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand in de Hoge Venen in België heeft naar schatting 3000 hectare natuur in de as gelegd. Bijna 500 mensen en meer dan 120 voertuigen worden ingezet, maar het vuur is nog niet onder controle. Door een noordenwind breiden de vlammen zich uit in zuidoostelijke richting. Het pakket van Luik is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand die vrijdag uitbrak. Voorlopig wordt uitgegaan van onopzettelijke brandstichting. Oekraïne heeft gisteren honderden drones ingezet boven Rusland in een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. Meerdere drones drongen door de Russische verdedigingslinies. In de zuidwestelijke regio Rostov werden 3 steden getroffen door meer dan 150 drones, waarbij zeker 5 doden vielen. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, hadden ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een black hole sun. Het object is net zo groot als ons zonnestelsel, dat schrijft nu.nl. Het weer nog, de dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
2: Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

sis, keep it 80 more than 92 with me, 100. Yeah, 100. All I ever asked is 100.

0: check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruitsberg en Keisberg. Bewoners van 17 huizen, met in totaal zo'n 30 personen, kregen rond 10:30 gisteren het bevel om binnen 10 minuten hun woning te verlaten. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen van het vuur en de weersverwachting. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de veiligheidsregio werd de complete achtergevel van het appartement door de ontploffing weggeblazen. Bewoners van omliggende woningen moesten uit voorzorg evacueren. Op het moment van de explosie was er niemand aanwezig in het appartement. De brandweer had het vuur snel onder controle en voor de omwonenden die voorlopig niet terug naar huis kunnen is opvang geregeld. In Engeland is een man opgepakt op verdenking van moord nadat zijn Duitse herder een 55-jarige man doodbeet. Het incident vond plaats op een veelgebruikte wandelroute, waarna een ruzie een Duitse herder de man heeft gebeten. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed kort daarna. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, waren ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een Black Hole Sun. Het object is net zo groot als ons zonnestelsel, dat schrijft nu.nl. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: The city clocked in. Yeah.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
8: Galaxy Radio. We're outside for the summer.
9: Right, right.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. In het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Hierdoor neemt de drukte op de weg en het openbaar vervoer tijdens de spits langzaamaan toe. De komende weken vinden in diverse steden ook introductieweken voor studenten plaats. De NS verwacht vanaf vandaag nog geen directe piek. De grootste landelijke drukte in het OV wordt in september voorzien, zegt een woordvoerder. Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruitsberg en Keisberg. Bewoners van 17 huizen, met in totaal zo'n 30 personen, kregen rond 10:30 gisteren het bevel om binnen 10 minuten hun woning te verlaten. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen van het vuur en de weersverwachting. Het kabinet start deze week gesprekken met diverse oppositiepartijen om een meerderheid te vinden voor de begrotingsplannen van Prinsjesdag. De partij Pro trapt de reeks overleggen vandaag af, waarna het kabinet onder meer ook met jaar 21 om tafel gaat om draagvlak voor de plannen te verkennen. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere, bekend van Heroes in Nashville, is overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Ze begon als kindster en sprak in het verleden openhartig over de moeizame overgang naar de volwassenheid. Hayden Panettiere is 36 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

trots, mijn boss verraad. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap vooruit is gerelateerd aan jou, dat wist je niet. Vergis je niet, ik heb al bad bitches hero. En elke nacht misschien wel

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
2: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Vanaf dit schooljaar gelden er nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde op de basisschool en in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. De oude regels kwamen uit 2006 en waren verouderd. Met deze verandering wil staatssecretaris Thiele het niveau van leerlingen verhogen, omdat de schoolprestaties in Nederland de afgelopen jaren hard zijn gedaald. Scholen in Nederland krijgen tot 2031 de tijd om de nieuwe regels in te voeren. Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruinsberg en Keisberg. Bewoners van 17 huizen, met in

0: totaal zo'n 30 personen, kregen rond 10:30 gisteren het bevel om binnen 10 minuten hun woning te verlaten. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen van het vuur en de weersverwachting. In het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Hierdoor neemt de drukte op de weg en het openbaar vervoer tijdens de spits langzaamaan toe. De komende weken vinden in diverse steden ook introductieweken voor studenten plaats. De NS verwacht vanaf vandaag nog geen directe piek. De grootste landelijke drukte in het OV wordt in september voorzien, zegt een woordvoerder. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere, bekend van Heroes in Nashville, is overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Ze begon als kindster en sprak in het verleden openhartig over de moeizame overgang naar de volwassenheid. Hayden Panettiere is 36 jaar geworden. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Let's go!
2: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
3: 'Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro en dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Ik ben toch wel heel benieuwd. Hoe is jouw weekend geweest? Het is maandag vandaag. We kijken terug op het afgelopen weekend. En ik moet je toegeven, ik heb toch een bewogen weekend gehad. Ik ga het je zo meteen allemaal vertellen. Maar voor het zover is en ik je heel mijn vraag ga doen, ga ik je eerst goed zetten met een hele hoop tracks hier bij Galaxy Radio.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.
1: En nu hoor ik je denken, welke gaan dat precies zijn? Ik heb zometeen een throwback voor je klaarstaan. We gaan zometeen richting 1995, 30 jaar plus geleden. Eerst nog Spider bij Galaxy Radio na deze Love Me Not.

0: going on? This is Drake.
1: 21 Savage.
2: This is a
0: Galaxy.
3: Maximum.

0: ben benieuwd, hoe was jouw weekend? Ik zal je zeggen, ik heb het weekend iets gedaan waarvan ik altijd dacht, dat ga ik dus nooit doen. Ik heb namelijk een 1-ster recensie geschreven voor een lokaal eetzaakje. En nu ben ik benieuwd, doe je dat zelf ook wel eens? Als je ergens slecht geholpen wordt, schrijf je dan daadwerkelijk een slechte review of zeg je, laat me lekker gaan. Ik was meestal van de laatste, maar afgelopen weekend dacht ik, ik ga hem toch eens schrijven. Ik zal je zo meteen vertellen hoe dat zit.
1: This is Galaxy Radio.

Sexy Radio, Sunshine Bars and Beats.

0: Oké, terug naar afgelopen weekend. Die 1-ster-recensie. Hartjecentrum Breda, afgelopen zaterdag. Het was feest in de stad, overal stonden podia's. Ik had ergens staan draaien en rond een uurtje of 8 was ik klaar en had ik honger. Ik ging lekker naar huis toe en ik dacht ik bestel een burgertje. Blijkt die zaak aan mij om de hoek te zitten, maar ik had al betaald 3 euro extra voor het bezorgen. Ik dacht, nou ja, laat ik maar gewoon lekker genieten van die service. Alleen die bezorgtijd die bleef maar opschuiven. 8:30, 9:00, 9:15, 9:15, uiteindelijk 10:00. Ik dacht, ga toch maar eens kijken waar die burger blijft. Dus ik naar die zaak toe, ik kom naar binnen en die vrouw zegt... Sorry, we zijn al gesloten, we nemen geen bestellingen meer aan. Ik zei, dat hoeft ook niet, want ik heb een bestelling geplaatst, alleen die komt maar niet. Ze zei, ik ga even voor je kijken. En ze haalt vervolgens een tasje eten uit een soort warmhoutkast. En ze zegt, hier is hij. Alleen, hij is wel een beetje minder geworden qua kwaliteit. Hij staat er namelijk al 2 uur. Ik zeg, nou, hoef ik hem liever niet, zou je van mij een nieuwe burger willen maken? Nee, zegt ze, dat doen we niet en we geven ook geen geld terug. Dus je hebt maar 1 keuze en dat is de burger mee naar huis nemen. Ik zeg, nou, ik heb hem toch echt liever niet. En ze haalde met ongenoegen de manager erbij en die begon met mij een soort discussie aan over hoe warm de burger dan is. Hij zei, je kunt hem gewoon meenemen, hij is nog warm, voel maar. Dus ik sta daar om 10:00 s'avonds een soort burger te voelen. Nou ja, een discussie verder. Ik mocht hem meenemen, ik moest hem meenemen. Geen geld terug, mijn enige keuze. Dus ik stond daar en ik dacht, ja, ik neem maar gewoon mee naar huis toe. Uiteindelijk naar huis toe gegaan met een kleffe burger, een koude friet. En toen dacht ik, ik laat hier gewoon niet bij zitten. En toen kwam hij, telefoon erbij, recensies open. 1 ster, bam. Dus nu ben ik benieuwd, was die 1 ster terecht? Of ben ik officieel gewoon een zeikert geworden? Die te lui is om even zelf door de stad te lopen en die burger af te halen. Misschien moet ik volgende keer gewoon zelf de stad in voor mijn eten. Scheelt een hoop ellende. Nee, goed. Burner Boy ga je horen. City Boys. Hey. Oh. Hip-hop. I hope you know my song.
1: Hello. We are Galaxy. Hey, yo. I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna up me, you understand?

0: Universal Studios, de Voordeur Hoog, Droby. Zometeen mag je jouw favoriete track insturen. Eigenlijk mag je zometeen dus even mijn baan overnemen. Even radio DJ spelen. En ik kan je vertellen, dat is best wel leuk. Eerst gaan we nog een track draaien van een artiest die onlangs viral ging. Alleen of het positief is, dat betwijfel ik. Het gaat in ieder geval om dit geluidje.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Manish on a beat, shebang. All of my ops say dead. Why do they gas me up? Where does it go? My head.
1: We are Galaxy Radio.
3: Where the biggest stars come to play.
4: I want the big one. I want the big one. I want the big one. I want the big one. I want the big one.

0: No disrespect to my other homeboys. No disrespects to the Bloods. You know.
1: Are you into role play?
2: Like.
1: Silly?
2: Like silly.
1: A little silly?
2: Yeah, yeah, yeah. I am absolutely, by the way, you can look me dead in my eyes. If you say do it, I would
1: fully. Okay. You're saying this, and now I'm gonna like test it.
2: Okay. What do we, just give me like one.
1: Would you bark for me? Good boy.
3: Ja, dit was dus Drake die je hoorde. De man van One Dance, Hardline Bling en God's Plan. Eerder hoorde je met Shebang. Hij zat afgelopen weekend in een datingshow waarbij 20 vrouwen één voor één met hem op date gingen. Een van die vrouwen was streamer Pinchu. En die kwam nogal met een bijzondere vraag. Of Drake even voor haar wilde blaffen als een hond. Nou ja, je hoorde het. Hij doet het gewoon meteen. En natuurlijk ging dat fragment meteen viral. Mensen spraken vooral over zijn aura, want je kunt nog zoveel hits hebben als hem. En nog zo cool zijn als Drake, maar zodra je op commando gaat blaffen, dan weet je gewoon, het internet gaat er gewoon meteen mee aan de haal. Dus, kan Drake het gewoon hebben of zeg je, hij heeft hier wel een paar aura-punten ingeleverd. Nou ja, het zal waarschijnlijk allemaal overwaaien en nu kunnen we erom lachen. Drake die op commando blaft voor een potentiële vrouw. En wie weet wordt het wel iets tussen die twee, dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn. Hey, zometeen mag je jouw favoriete track insturen. Of het nou jouw vakantietrack is, jouw working track, of je onderweg bent of op kantoor. Het mag allemaal. Stuur het zometeen door en ik ga je zometeen vertellen hoe je dat precies moet doen.

Tyler hoorde je, is hier bij Galaxy Radio. Daar hoorde je de Barry Anthem. Joe, mocht het nou jouw favoriete track zijn, die Barry Anthem, dan heb je of pech of geluk. Want je mag meestemmen voor jouw favoriete track en die mag je doorsturen naar de Galaxy Hotline.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Check it, check out the
2: music.
3: Hey, next,
4: more hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
5: Here on Galaxy Radio.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is, zonder de ruis van concurrenten? Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
7: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
8: Dit is de Galaxy News Update.
9: Voor de kust van het Franse Mandelieu-la-Napoule vlakbij Cannes zijn twee rubberboten met in totaal 21 opvarenden op elkaar gebotst. Bij het ongeval raakten 11 mensen gewond, van wie 4 zwaar gewond. Tientallen brandweerlieden, duikers en een marinehelikopter met een warmtebeeldcamera hebben tot diep in de nacht gezocht naar een mogelijk vermist persoon. Vanaf dit schooljaar gelden er nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde op de basisschool en in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. De oude regels kwamen uit 2006 en waren verouderd. Met deze verandering wil staatssecretaris Thiele het niveau van leerlingen verhogen, omdat de schoolprestaties in Nederland de afgelopen jaren hard zijn gedaald. Scholen in Nederland krijgen tot 2031 de tijd om de nieuwe regels in te voeren. Door de toenemende droogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. Om dit beter te bestrijden gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. Agrariërs kennen het terrein goed en hebben zwaar materieel om op moeilijk bereikbare plekken te komen. In het Overijsselse Ommen helpt deze aanpak al in de praktijk, waar boeren de brandweer ondersteunen met watertransport. En 5 tienerjongens zijn gisteren omgekomen bij een botsing tussen twee auto's in het Ierse County Kildare. De tieners zaten allemaal in een auto die op de N9 tegen het verkeer inrijdt. 4 inzittenden van de andere auto raakten ernstig gewond. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
10: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
11: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
10: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Ken je dat wanneer je muziek koppelt aan een gevoel of aan een gebeurtenis? Bijvoorbeeld een favoriete vakantietrack of een favoriete working track. Goed nieuws voor je. Als je dat hebt, mag je het zometeen doorsturen. En gaan we jou een goed gevoel geven. Stuur het dus door zometeen jouw favoriete working track of vakantietrack. Het mag alles zijn.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.
1: Zometeen gaan we dus jouw favoriete track draaien. Eerst dus Basehall Party Blaze Fire.
2: Touching a leap, touching a leap, touching a leap, touching a leap, touching a leap. Touching all the pace, I'm a fine one goddess. I wine like K and I'm hiding, I'm Alice. Tip on your toe when you say a real girl.

Ding, vals bezig bij Galaxy Radio. Daarvoor hoorde je dus Blaze via Baseball Party. Een goed begin van het tweede uur van West op Galaxy Radio. Op de maandag vandaag. En hoe is jouw maandag? Gaan we hem beter maken voor je? Ik denk het wel. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Dat doen we namelijk op deze manier. We gaan jouw werkdag of vakantiedag of waar je dan ook bent beter maken vandaag. Want jij mag dus meestemmen voor jouw favoriete track. En dat kun je doen via WhatsApp of bellen. En ik kreeg een aantal WhatsAppjes binnen. Ook met de vraag, kunnen we even chill? Kunnen we even rustig? Eerst draaiden we Ding, vals bezig. Daarvoor draaiden we Baseball Party. Lekker energiek, maar kunnen we ook even een stapje terugnemen? En dat gaan we voor je regelen. Even een stapje terug, ook een stap terug in de tijd. 2003, Alicia Keys komt eraan. If I Ain't Got You. Ja! Yeah.

0: Gunna hoorde je ervoor, je Alicia Keys, If I Ain't Got You. En ik heb hier twee feitjes voor je, waar je misschien van gaat schrikken. Namelijk, Alicia Keys is inmiddels 45 jaar oud. En de track If I Ain't Got You kwam 22 jaar geleden uit. En die track, ik dacht eigenlijk 12 jaar geleden. Maar nee, dus 22 jaar geleden. En ik heb zometeen nog een paar tracks voor je. Nummers die in je hoofd best wel recent voelen, tot je hoort uit welk jaar ze echt komen. En als je bent opgegroeid in de zeros, dan gaat het pijn doen zometeen.
1: Cold drinks, warm nights. This is what you want. Every day. And the hottest beats from hip-hop, R&B en Afrobeats.

0: What You Need hoorde je Tim's, daarvoor je P.D. Pablo Freaking League. En als je bij dat soort nummers meteen denkt, ja, dat was mijn tijd, dan moet ik je alvast even waarschuwen. Want ben je opgegroeid in de Zero's of ben je al bijna 30, dan kan het volgende stukje best confronterend worden. Want ik heb een paar nummers voor je die in je hoofd niet zo lang geleden voelen, maar inmiddels al ruim richting de 20 jaar gaan. Tijd om je even te vertellen hoe oud je echt bent. Komt-ie. Usher. Yeah. 2004. 22 jaar oud. Mario. Let Me Love You. 22 jaar geleden. Destiny's Child. 22 jaar geleden. 50 Cent. In the Club. 23 jaar geleden. Outkast. Hey Ya. 23 jaar geleden. Nelly. Hot in Here. 24 jaar geleden. Halle Back Girl. 21 jaar geleden. Rihanna, Panda Replay. 21 jaar geleden. Alicia Keys. Fallin. 25 jaar geleden. Ja. Sorry hiervoor, maar misschien even goed om jezelf met de neus op de feiten te drukken. Ik kwam er namelijk op, ik zag een post met Kaliber Vibin, 22 jaar geleden. Maar dat nummer blijft voor mij een beetje recent voor mijn gevoel, maar goed. Ja. We gaan zo meteen naar 1999. A Tribe Called Quest, Electric Relaxation na deze California Girls. Future.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. We are Galaxy Radio
2: on FM, DAB, and in the free radio app.
3: This is Trendsetter, whatever she do, they bite. I like take her down and then I get up out of it. I'm like a thief in the night. This is Trendsetter, whatever she do,

Tribe Called Quest, Electric Relaxation. Zometeen is het tijd voor jouw relaxation, namelijk jouw lunchpauze. Heb je lekkere dingen meegenomen om te eten zometeen? We gaan straks jouw lunchpauze beter maken met een lunchbreak mix hier bij Galaxy Radio.

0: This Thing bij Galaxy Radio, ja. Ik zei het eerder al, zometeen mogen we lekker gaan relaxen. Dan gaan we ook jouw lunchpauze iets meer... iets meer gevoel geven. Iets meer funk geven. Iets meer soul. Want straks is het tijd voor de lunchbreak mix met Sydney Gregor. En ik ben er morgen weer van 10 tot 12. Veel plezier zometeen en tot morgen.
1: Galaxy. Vibes on vibes on vibes.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 12 PM. Dit is de Galaxy News Update. Ondanks de regen breidt de natuurbrand in de Hoge Venus zich nog steeds uit in noordoostelijke richting. Om de uitbraak vandaag nog volledig onder controle te krijgen, arriveert de internationale versterking. Duitse blushelikopters worden rond de middag verwacht, gevolgd door Noorse helikopters rond 6 uur vanavond. De Griekse brandweer heeft intussen laten weten dat de twee natuurbranden op het eiland Salamis vlakbij Athene intussen grotendeels onder controle zijn. Het minderheidskabinet Jette staat voor zijn grootste beproeving tot nu toe. Om de Prinsjesdagbegroting definitief te maken, moeten premier Rob Jette en zijn ministers voldoende steun zien te vinden bij de oppositie. Over een kleine maand, op dinsdag 15 september, leest de koning de troonrede voor, waarin de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar staan. Door de toenemende droogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. Om dit beter te bestrijden gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. Agrariërs kennen het terrein goed en hebben zwaar materieel om op moeilijk bereikbare plekken te komen. In het Overijsselse Ommen helpt deze aanpak al in de praktijk, waar boeren de brandweer ondersteunen met watertransport. En in het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen vanaf vandaag weer begonnen. Hierdoor neemt de drukte op de weg en in het openbaar vervoer tijdens de spits langzaamaan weer toe. De Nederlandse spoorwegen verwacht vandaag nog geen directe piek. De grootste landelijke drukte in het OV wordt pas in september voorzien, zegt een woordvoerder. Het weer nog, vanmiddag veel bewolking, maar ook af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog, afgezien van een lokale bui in het oosten. De temperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot zo'n 23 graden in het zuiden. Morgen bereikt een nieuw regengebied het land, waarna het weerbeeld de dagen daarna wisselvallig blijft met een mix van zon en wat buien. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clock in.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: listen anywhere on our free radio app. Download it now and never be more than a touch away from Galaxy Radio.
1: Yo, Danny hier van Flava in jouw ears. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 heb ik een interview met Mighty Mai van de High and Mighty.
2: Here comes the brand new flavor in your ear.
1: En die ken je misschien nog wel van deze. En misschien ook nog wel van deze. Nou, aanstaande zaterdag heb ik daar dus een interview mee. En dat hoor je dus hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2.
3: Booms, booms, you know what I'm saying?
4: Yeah, drop the music, turn it up, let's ride.
0: We're back in this.
5: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
5: Where the biggest stars come to play.
0: And back.
6: Bring it back.
7: In a mix. In a mix.
0: Listen. Back to the Galaxy Lunch Break Mix. With DJ Sydney Gregor.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 PM.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. De politie heeft twee jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Zaandam afgelopen nacht. Daarbij werd een gevel uit een appartement geblazen. De jongeren zijn opgepakt in de buurt van de flat en zaten in een auto.

0: Noorse helikopters rond 6 uur vanavond. Intussen heeft de Griekse brandweer laten weten dat de twee natuurbranden op het eiland Salamis, in de buurt van Athene, inmiddels grotendeels onder controle zijn. En door toenemende hoogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. En om die beter te bestrijden, gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. Agrariërs kennen het terrein goed en hebben zwaar materieel om op moeilijk bereikbare plekken te komen. In het Overijsselse Ommen helpt deze aanpak al in de praktijk, waar boeren de brandweer ondersteunen met watertransport. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Let's go!
2: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
3: Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidok.
1: Goedemiddag, goedemiddag. You know what it is. Mijn naam is Lucinda Sidok hier bij Galaxy Radio. Elke dag van 1 tot 2. Laten we gelijk beginnen. 50 Cent komt voorbij met Baby By Me. En laten we gelijk swingend beginnen. Die Die van Shakira samen met Burna Boy.
2: Back, come back, yo.
3: Right now.
4: It's going down.
5: Back with more hip-hop and R&B.
2: Yeah.
5: This is Galaxy.

0: Ja, alweer maandag 17 augustus. Dus dat wil zeggen in Noord-Holland dat kindjes weer naar school gaan. Yes! Ja, bedoel, laten we wel wezen. Het is goedkoper, hè, dan dat het vakantie is. Mag ik wat eten, mag ik wat drinken, gaan we vakantie, gaan we wat doen. En nu gaan ze gewoon lekker naar school. Over lekker gesproken, ik heb heerlijke muziek voor je klaar liggen. Ik heb Central Sea die voorbij komt. Justin Timberlake uit 2002, Señorita. We beginnen met Idali, nooit echt van mij.
1: Galaxy Radio, summer hits, urban vibes.

0: Ik had het net over de kinderen, maar volgens mij zijn er ook een heleboel mensen nu weer begonnen met werken. Volgens mij vorige week al, maar deze week 100%. Het is gewoon klaar met de vakantie, man. Maar goed, niet getreurd, weet je. De herfstvakantie komt er ook nog aan. En ik denk dat een heleboel mensen dan ook op vakantie gaan, omdat het dan iets goedkoper is. Maar stel dat je terug bent van je vakantie. Welcome back. En super tof dat je luistert weer naar Galaxy Radio. En je weet, tussen 1 en 2 moet je sowieso luisteren. En als je dat doet, dan ben je een topper. Oma Lai, Waste uit 2026 is gewoon van nu. Heerlijke pokoe. You know I love my throwbacks. We gaan luisteren naar de Pharisite uit 1992. Passing me by. Misschien ken je het niet. Ik kan me het niet voorstellen, maar als je het hoort, you're gonna like it. En iemand die je ook zeker liked, dat is Tems. Me and you.
1: All summer long. Dropping that summer vibes on the city.
2: What's up, this is Sexy Red.
3: What up, it's Nelly Chopper.
4: Hey, what's up, it's the Witty.
1: This is Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: En hoe dan ook, weet je, het is maandag. En vooral na de vakantie, dan is die dip nog zwaarder dan voorheen, dan een normale maandagdip. Maar hier bij Galaxy Radio probeer ik jou toch een beetje uit die dip te halen. En hopelijk werkt het. We moeten elkaar een beetje helpen, snap je? Ik heb er zin in, jij hebt er zin in, wij hebben zin in. Hey. Maar over zin gesproken, ik denk ook wel dat je zin hebt in de volgende pokoes. Jonah Fraser komt eraan. Drake heb ik voor je klaar liggen met Search and Rescue. We beginnen met Fight.
1: Grab your friends, hit the beach.
2: Sweeter than no summertime vibes.
1: Turn up the music and let Galaxy be the soundtrack to your summer.

0: Zo, zo, zo. Time flies when you're having fun. Je weet het. Het is alweer bijna tijd, man. Dus ik moet gedag zeggen, maar hey, niet getreurd. Ik ben er gewoon morgen weer van 1 tot 2 en hopelijk jij ook. Super tof dat je weer geluisterd hebt naar Galaxy Radio. Mijn naam is Lucinda Sedok. Blijf vooral luisteren naar Galaxy. Als je wil dat je dag goed verloopt, moet helemaal goed komen. En ik spreek jou morgen. Doei, doei. Let's go.
1: Man, this joyride here is timeless. Back in the day. Another throwback. Here on Galaxy.radio.
2: Don't change the dial. Galaxy.radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy.

0: vastgesteld. Donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus hier opgelopen, meldt het RIVM. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanguine onder bloeddonoren. De donor had milde klachten. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Bijna 20% krijgt griepachtige klachten. De laatste keer dat iemand in Nederland een infectie met het West Nile-virus opliep, was in 2020. De politie heeft twee jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Zaandam afgelopen nacht. Daarbij werd een gevel uit een appartement geblazen. De twee zijn opgepakt in de buurt van de flat en zaten in een auto. De explosie was rond 1:30, waarna brand uitbrak. De brandweer kon het vuur snel blussen. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Hoge Venen zich nog steeds in noordoostelijke richting uit. Om de uitbraak vandaag alsnog volledig onder controle te krijgen, komt er internationale versterking. Duitsland stuurde blushelikopters en om 6:00 vanavond worden Noorse helikopters verwacht. Bij Oekraïense aanvallen op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 mensen omgekomen en 4 gewond. De aanval was op de locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf ook onderdelen voor drones levert aan het leger. Gisteren was al een van de grootste luchtaanvallen sinds de Russische invasie 4 jaar geleden begon. Oekraïne vuurde zo'n 800 drones af op de regio rond Moskou. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale buien in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Tot zover de Galaxy News Update.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio. Galaxy Radio.

Y'all know in that bit. Hey.

Hey, hey, hey, skrr skrr. Hey, hey, hey, skrr skrr. Hey, hey.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Maar een lijntje, ze komt vanavond langs bij kleintje. Het is beter dat je om me let. Ik eet het als om me let. Wil je nog een pil?
0: These are the bangers on Galaxy.

0: Porsche lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Dit is het Galaxy nieuws. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. De donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus hier in Nederland opgelopen, meldt het RIVM. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanguine onder bloeddonoren. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Bijna 20% krijgt griepachtige klachten. De betreffende donor had milde klachten. In een woning aan de Nicolaas Beetsweg in het Noord-Hollandse Heilo is gisteravond het lichaam van een 19-jarige vrouw uit Heerhugowaard gevonden. Een 20-jarige man uit Heilo is aangehouden. De politie wil niet zeggen hoe de vrouw is omgekomen en of ze de verdachte kende, maar gaat wel uit van een misdrijf. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zich nog steeds uit in noordoostelijke richting. Vanaf vandaag helpen Duitse en Noorse helikopters bij het blussen van de brand. De grootste natuurbrand ooit in België. Ongeveer 3000 hectare veengebied is verwoest. Nederland zet 1 Chinook-helikopter in. 2 Zweedse blusvliegtuigen zijn al actief sinds het weekend. En een 30-jarige Amerikaanse wandelaar is overleden na een blikseminslag op de Siciliaanse vulkaan Etna. Tijdens een zware storm wandelde hij in een verboden gebied. De brandweer trof hem nog wel levend aan, maar hij overleed onderweg naar het ziekenhuis. Ook in de Dolomieten overleed een wandelaar door bliksem tijdens een bergafdaling. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel

0: een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
2: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van een persoon die inmiddels is overleden. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland naar een wapen. De tip daarover kwam van een persoon die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Die persoon is inmiddels overleden en had toestemming gegeven dat de verklaring pas na zijn overlijden mocht worden gebruikt. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden,

0: van buiten de Europese Unie worden beboet en wordt tot vrijdag gecontroleerd. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. De donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus hier in Nederland opgelopen. De besmetting werd vastgesteld tijdens een wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanguin onder bloeddonoren. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Bijna 20% krijgt griepachtige klachten. In Rusland zijn door de politie zeker 35 mensen opgepakt van de Russische oppositiepartij Yabloko. Partijleider Nikolai Rybakov maakte dit bekend. Yabloko is een anti-oorlogspartij die zich verzet tegen het Russische militaire optreden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Let's go!
2: Another hour of hip hop. Stay tapped in.
1: Right here. 'Cause I said so.
3: This is Galaxy Radio.
4: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. This is where the biggest stars come to play.
1: Everybody! Turn it up, turn it up.
0: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: Nou, de eerste kinderen die zijn alweer naar school geweest. En misschien ben jij vandaag aan je eerste werkdag na de vakantie begonnen. Maar de zomer, die geven wij nog niet op. Ondanks dat het weer het wel een beetje doet. Zomerhits en veel meer bangers. Tot 7 uur met Boss B. Met zometeen Kendrick Lamar. Ik heb M&M voor je klaar liggen met een monster. Maar eerst broederliefde. Maak me niet heet.

Een Galaxy Throwback van Eminem samen met Rihanna en The Monster. Daarvoor Kendrick Lamar en Peekaboo. Een broederliefde met Maak Me Niet Heet mocht na vieren aftrappen. Tot 7 uur, Busby. We gaan de lijnen opengooien op 085-029-4x2. Ik heb al een verzoekplaatje binnengekregen. Die gaan we zo meteen draaien. Murphy Lee en Shake Your Till verder. Eerst Ira Starr uit de Airplay Top 20 van een aantal maanden geleden. Dikke, vette banger. Hier is Kamaas.

De latest trance van A1 samen met J1 hier op Galaxy. En daarvoor zat Murphy Lee. Dat was een verzoekplaatje via 085-029-4x2. Een Galaxy throwback van Murphy Lee en Shake Your Tail Feather. En dit is nieuw. Het is de nieuwe van Future. Die heet California Girls.

0: Danny hier van Fleva in Your Ears. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 heb ik een interview met Mighty Mai van The High and Mighty. En die ken je misschien nog wel van deze. En misschien ook nog wel van deze. Nou, aanstaande zaterdag heb ik daar dus een interview mee. En dat hoor je dus hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2.
1: Booms, booms, you know what I'm saying?
2: Everybody, you ready?
3: It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
4: Skillet, baby.
5: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo.
6: Yeah.
7: With Galaxy Radio, and you know the vibe.
8: Yeah. Drop the music, turn it up, let's ride.
7: We're back in this.
9: Back with more music.
7: On Galaxy Radio.
9: Where the biggest stars come to play.

0: better listen up. We are Galaxy.
1: Go.

0: all this shit.
1: J. Cole en K.O.D. en daarvoor Kalani uit de Airplay Top 20. De langst genoteerde plaat in de lijst. Volgens mij staat hij er al meer dan een jaar in. Het heette Fold It en Kalani blijft scoren natuurlijk. Want haar laatste poeko was samen met Usher. En die doet het ook uitstekend in de Airplay Top 20. Het is de 17 augustus 2026. En dat betekent voor veel mensen vandaag weer de eerste werkdag na een welverdiende vakantie. In Noord- en Nederland zijn de kids weer in de school. Dus ja, de dagelijkse bonje begint weer natuurlijk. Van vroeg opstaan, zorgen dat de kinderen klaar zijn voor een nieuwe schooldag. En misschien dat je zelf ook nog gewoon moet gaan werken. Dat je, weet je, 3 weken vanwege de schoolvakanties er ook even tussenuit geweest bent. En dat je vandaag weer even moet opstarten. Laat even weten hoe de jas, die eerste werkdag, als je die eerste werkdag hebt gehad. 085-029-4x2. 085-029-4x2. Ik ben benieuwd namelijk naar jouw ervaring. Is het een makkelijke start weer, hè? Kun je die motor weer makkelijk aanzetten? Is er veel veranderd die afgelopen 3 weken dat je er niet was? Of ga je gewoon door left of where you stopped, hè? Gewoon de spullen die op je bureau lagen, die liggen er nog steeds. Je gaat gewoon door alsof er niks aan de hand is. Laat het weten. 085-029-4x2.
2: Y'all know what time it is.
3: Now.
4: This is new feature music.
5: Bringing you the exclusives first.
6: If it's new,
7: you get it first. Right here.
4: New music. On Galaxy Radio.
1: Voor nieuwe muziek zit je goed bij Galaxy, want we laten je regelmatig de nieuwste poekers horen. Dit is de nieuwe van Hurricane Wisdom samen met Change the Rapper. Je hoort hem hier op Galaxy. Het heet Barbie Doll.
8: Okay.

The Weeknd. Je hoorde Dancing in the Flames. Ik zei het vorige week al, The Weeknd had eigenlijk besloten niet meer als The Weeknd verder te gaan. Maar gewoon weer onder eigen naam, omdat het verhaal van The Weeknd al verteld was. Maar daar is The Weeknd al teruggekomen. Hij gaat gewoon verder als The Weeknd. Je hoorde Dancing in the Flames. Daarvoor Headband en Boo en Hurricane Wisdom met Barbie Doll. Ik vroeg je om je eerste werkdag ervaring met me te delen. Mocht je vandaag je eerste werkdag na een welverdiende vakantie hebben gehad. Annemarie zegt, ja, ik ben weer aan het werk. En gelukkig, de zomer is ook een beetje qua weer afgelopen. En inderdaad, Annemarie, het is best zuur als je achter glas zit en je ziet iedereen nog vakantie houden bij 35 graden, toch?

0: Playback music.
1: Hey, Jim. Tell me what's up.

0: Op het randje van de Airplay Top 20. Hij staat op nummer 20 deze week. Fat Smack en Bada B. En wil je alle rangen in die Airplay Top 20 nog een keer nalezen? Dan kan dat op onze website. Het is galaxy.radio. GLXY.radio.
1: Check it, Airplay check, Top 20. Check out the news.
2: More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
0: Falling in love.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 5 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van een persoon die inmiddels is overleden. Dat is vandaag bekendgemaakt. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een wapen. De tip daarover kwam van een persoon die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Die persoon is inmiddels overleden, maar had toestemming gegeven dat de verklaring pas na zijn overlijden gebruikt mocht worden. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het OM kan niet bewijzen dat hij van plan was Amalia en Alexia te doden. Er is wel voldoende bewijs dat Van der Haan prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Hij zou in februari in het bezit zijn geweest van twee bijlen waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Van der Haan zei bij het begin van de zaak dat hij psychotisch was. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden, zijn van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Vanwege internationale regels konden tot nu toe alleen vrachtwagens met een Europees kenteken een boete krijgen. Met de fysieke controle kunnen ook chauffeurs van buiten de Europese Unie worden beboet. Er wordt tot vrijdag gecontroleerd. In Rusland zijn zeker 35 mensen van de Russische oppositiepartij Yabloko opgepakt. Dat maakte partijleider Nikolai Rybakov bekend. Yabloko is een anti-oorlogspartij die zich verzet tegen het Russische militaire optreden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: En die neemt je mee tot 7 uur. Deze maandag, je eerste werkdag van een nieuwe werkweek. Met zometeen Pharrell Williams, Down in Atlanta. Het doodje voor je klaarliggen en CC met Girl Get Up. Maar eerst Revelané, Love Me Not.
3: Come on!
4: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
5: Starts now.
6: We'll shut it down.
5: Right now.
4: Galaxy.

0: Pharrell Williams. Hij is de grote man achter vele hits van vele artiesten. En af en toe dan is hij ook nog een keer zelf op de plaat te vinden. Je hoort hem deze keer samen met Travis Scott in Down in Atlanta. Daarvoor Doechii en SZA met Girl Get Up en Revan Lenné met Love Me Not. En die Revan Lenné die heeft onlangs een nieuwe pokoe gedropt. En die ga je binnenkort ook wel horen hier op Galaxy, denk ik. Hey, de lijnen staan open. 085-029-4x2. 085-029-4x2. Als je vandaag je eerste werkdag na een welverdiende vakantie hebt gehad, dan zou ik graag je ervaring willen horen. Hoe is het verlopen? Hè? De relatie met je baas toch een beetje goed? Had je vandaag opstartproblemen of is het allemaal goed gekomen? Ben je gewoon verder gegaan waar je de vorige keer gestopt bent, 3 weken geleden? Laat het weten via 085-029-4x2. Zometeen een Galaxy Throwback van De La Soul met Stakes is High. Maar eerst Dave & Tams. Hier is Raindance uit de Airplay Top 20.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Yeah, y'all.
1: You're on point 5.

0: Russell. We kennen ze waarschijnlijk wel van Me, Myself en I, maar ze hebben veel meer poekers uitgebracht. En die hoor je regelmatig terug op ons spin-off kanaal. Dat is Galaxy Throwback Radio. Je kan het ontvangen via DAB Plus in Noord-Holland en Flevoland. Of online via onze gratis te downloaden app. Die vind je in de App Store en de Google Play Store. Deze keer Stakes is High. En daarvoor uit de Airplay Top 20 Dave & Tams met Raindance. Afgelopen vrijdag dropte hij zijn nieuwe album. DJ Roffa, Roddy Flex. Je hoort hem zometeen met Caribbean Girl, maar eerst Blacks dan Overrated.
1: We are Galaxy.
2: All summer long.
3: It's the summer of hip-hop.
4: It's blazing, baby.
2: And hip-hop rules the world.
1: Summer on Galaxy Radio.

0: DJ Ronnie, oftewel Ronnie Flex, oftewel DJ Roffa. En samen met Eerste en Caribbean Girl hier op Galaxy. Hey, zometeen weer bangers, onder andere Drake, Ty Dolla Sign en Mulatto.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Don't Kill the Party van Ty Dolla Sign hier op Galaxy. En daarvoor Drake, Janice, Shut the Fuck Up. Zal ik even met je doornemen wat er vanavond allemaal gaat gebeuren hier op de radio. Straks tussen 7 en 9 uur. Nieuwe aflevering van Pass the Aux met Wout op Aux. Met vanavond ook weer een freestyle. En in de freestyle vanavond zit AH7. Als ik het goed uitspreek. Gewoon blijf luisteren, dan hoor je het vanzelf. Dat vanavond dus, tussen 7 en 9 uur. Vanaf 9 uur neemt Wes het over. Die heb je vanochtend ook al gehoord. Je hoort hem iedere maandagavond tussen 7 en 9 uur. En onze eigen nachtkoningin Rose G hoor je vanavond weer vannacht 11 uur. En zij neemt je mee de nacht in. Zometeen Distinct, Mansory. Russian komt eraan met Raw Alejandro en Wizkid met Santa. En ook Taiga. En Freaky Dicky, die mag je verwachten tussen nu. En ja, ik zeg, kleine 10 minuten.

Who I be? Who I be? This is Boss B on Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het Openbaar Ministerie kan niet bewijzen dat hij van plan was hen te doden. Er is wel voldoende bewijs dat Van der Ha prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Hij zou in februari in het bezit zijn geweest van twee bijlen waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Van der Ha zei bij het begin van de zaak dat hij psychotisch was. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van topcrimineel Marco Ebben. Die is inmiddels overleden. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een wapen. De tip daarover kwam van Ebben, die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Ebben, die in Mexico is doodgeschoten, had bedongen dat de verklaring pas na zijn overlijden gebruikt mocht worden. Spanje voorziet 1500 tijdelijke opvangplekken voor migranten in Ceuta. Dat zegt migratieminister Elma Saiz. Na het massale grensoversteken eind juli verbleven er nog 5.000 tot 8.000 mensen. Gisteren demonstreerden honderden migranten tegen hun slechte omstandigheden. Een hoge bestuurder beschuldigde de overheid vandaag van passiviteit en dreigde met juridische stappen. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden zijn van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Vanwege internationale regels konden tot nu toe alleen vrachtwagens met een Nederlands kenteken een boete krijgen. Met deze fysieke controle kunnen ook buitenlandse chauffeurs worden beboet. Er wordt tot vrijdag gecontroleerd. En dan nog het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op, verder zuidwaarts wordt het bewolkt. Komende nacht is het eerst droog, maar later volgt meer bewolking en een nieuwe regenzone. De minima liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 16 tot 19 graden in het zuidwesten. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: Yeah. In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio. Galaxy Radio. We're outside for the

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro en dancehall bangers. Here is Boss B.
1: En die zegt goedenavond, we zijn officieel begonnen aan je vrije maandagavond. Ben je nog op weg naar huis of ben je misschien nog aan het werk? Hè? Tijd om af te sluiten en naar huis te gaan. Ik sleep je mee door de avondfile, zometeen Ying Yang Twins met Wait, the Whisper Song. Boss B komt eraan, maar eerst Italy en Populair.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Mova Joe en Pile. Onlangs is er een hele discussie weer ontstaan omtrent het gebruik van AI in muziek. Spotify die gaat geloof ik AI-nummers of verwijderen of er een tag aan hangen. En er is ook een Europese regelgeving dat alles wat met AI gemaakt is. En dat is volgens mij zo'n beetje alles tegenwoordig. Dat dat ook getagd en gelabeld moet worden. Maar deze Mova Joe die is wel blij met AI. Want namelijk zijn plaat Pile ging viraal door een door AI gegenereerde versie met een gospelkoor erachter. Dus ja, AI maakt ook goede dingen, mensen. Het is niet allemaal slecht wat vernieuwing is natuurlijk. Hoewel, dat is vaak met overheden. Weet je, ze zien een trend en dat willen ze meteen reguleren. Dus ja, en het is altijd zo, als er iets nieuws is, dan gebeuren er ook slechte dingen mee. Bijvoorbeeld toen meneer Bell de telefoon uitvond. Ja, toen waren dan ook de eerste scammers natuurlijk al meteen actief, hè? Ja, is dat zo? Dat zou kunnen. Daarvoor de Ying Yang Twins, een oudje met Wait, de Whisper Song. En vals bezig met Ding, de Ding, Ding, Ding. En Idalie en Ronnie Flex met Populair. En zo zijn we op je vrije maandagavond uitgekomen. Mocht je nog ergens in de file staan, hou dat hoofd koel. Cool. Sleep je er doorheen hier op Galaxy met lekkere muziek. En wil je zelf de playlist bepalen, dan kan dat. 085 029 4x2 lijnen blijven openstaan vanavond. Hey, zometeen Izzy SB en Colombiana. Ik heb levels voor je klaar liggen met Fantasy. Maar eerst Ira Star Rush.
1: What's up, it's Megan Thee Stallion.
2: What up, this your boy Lil Durk.
3: It's Quavo. Hey.
4: This is Galaxy Radio.
5: All day hip-hop.
4: This is where you hear the biggest stars.
6: You hear the biggest stars.

0: zeer internationaal geluid. En ze komt uit Rotterdam. You're the Levels en Fantasy. En daarvoor is ISB met Colombiana. Blijf luisteren. Zometeen meer bangers hier op Galaxy. Waaronder deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Die soul vibe, de platen die je echt nergens meer hoort. Dat was Carl Thomas en I Wish. En hou je van dit soort soul vibes, dan raad ik je aan om vanavond te luisteren. En eigenlijk iedere avond te luisteren naar onze eigen nachtkoningin. Dat is Rosa G, want zij draait heel veel soul en R&B voor je. Elke nacht tussen 11 en 1 uur. The Order for Go Mama hier op Galaxy. Straks na 7 uur veel Nederlandse hiphop. Of eigenlijk beter gezegd alleen maar Nederlandse hiphop in Past Aux. Nieuwe aflevering met Wouter Pauks. Met vanavond ook weer een freestyle. Wil je alle freestyles nog een keer terugkijken? Dan kan dat via de socials van Past Aux. En natuurlijk op onze socials van Galaxy. Hey, Games komt eraan met Distinctive Spider. Drake heeft enorm veel hits gescoord de laatste tijd. Hij staat geloof ik met 3 nummers in de Airplay Top 20. Zometeen hoor je nummer wat er nou niet in staat. Dat heet Energy. En ook Captain van Dior met Nooit Goed. Dat hoor je zometeen.
1: More music you came for. Black. Boss B is back on.
2: Keep you coming back
1: here on Galaxy Radio.

0: Nooit goed van Dior en Katnuff hier op Galaxy en Drake daarvoor met Energy. Zometeen veel plezier met Wout en Past the Aux. Met West natuurlijk vanavond tussen 9 en 11 uur. En met Rosa G. En ik spreek je morgen weer om 4 uur. Maak er een leuke maandag van. Hoi!
1: We are Galaxy.
2: This that hip hop music.
3: What's good?
4: It's your boy Kendrick Lamar.
5: Hey.
6: Gucci.
7: It's your favorite girl Callie.
8: This is where the biggest stars come to play.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug deelde Rijkswaterstaat 34 boetes uit van €500 per stuk. Sinds 18 juli geldt een verbod voor vrachtwagens en touringcars op de verzwakte brug. 3 motoragenten houden bestuurders staande, maar het afhandelen van de bekeuring duurt ongeveer een half uur per voertuig. Het Russische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter nam vorige week dezelfde beslissing na een zaak aangespannen door de nationalistische partij Rodina. Prominent lid Slosberg werd vandaag veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog in Oekraïne. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het OM kan niet bewijzen dat hij van plan was hen te doden. Er is wel voldoende bewijs dat Van der Haa prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Hij zou in februari in het bezit zijn geweest van 2 bijlen waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Van der Haa zei bij het begin van de zaak dat hij psychotisch was. De tip over het moordwapen, dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van topcrimineel Marco Ebben. Die is inmiddels overleden. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een wapen. De tip daarover kwam van Ebben, die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Ebben, die in Mexico is doodgeschoten, had bedongen dat de verklaring pas na zijn overlijden gebruikt mocht worden. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.

0: Everybody locked in?
1: A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: Wout presenteert Beste Aux.
2: Dames en heren, welkom back bij een nieuwe Beste Aux op Galaxy Radio avondshow. Start de show met sterrenstralen overal. Enjoy the music, man.

En we stoppen niet en blijven overeind. Dit is iedereen, maakt niet uit, sad, boos, blij. Dit is elk kind die hetzelfde voelt, net als wij. Dit is black, brown en iedereen die op mij lijkt. Dit is werk, pijn, moeite, ook wanneer de zon niet schijnt. Dit is voor degene die er zijn, wil je er niet bij. Dat is juist omdat ze zien, jongen, niemand is als jij. Dit is elk oor, maar ook elk oog die hiernaar kijkt. Vuist in de lucht, als je me begrijpt.

0: Same shit.
1: Pastalks op Galaxy Radio. Welkom terug bij een nieuwe avondshow. Het is je host Wouter Pauks, hier weer in de building bij Galaxy. Om jou te blessen met de beste Nederlandstalige rap en R&B van afgelopen weekend en de laatste weken. Dus waar jij nu ook bent, maak je geen zorgen, want van 7 tot 9 heb ik het unlocked. Ik zorg dat je up-to-date bent met al die Nederlandse hip-hop tunes. Dat je niet eens Spotify hoeft te checken, want Bout op Aux got you. En we begonnen de show met Sterren Stralen Overal, Stay Away From Dante en Louis Pedro. De track Prime Shit, die komt van het nieuwe album Stralen. En Sterren Stralen Overal is de producer Straight Saint. En die maakt van die collective tapes met allemaal van mijn favoriete onderbelichte artiesten. En deze track, daarmee pakt ze de playlist cover deze week. En die staat bovenaan. Ik heb later in de show nog een tune van Sterren Stralen Overal, waar Levi op staat, samen met Leaves. En dan hebben we nog een feature erop. Earl Elliott, die voor de heel veel luisteraars onbekend is. Maar ik volg die man al tijden op socials. Een beetje Engelstalige, meer pop, alternatieve shit. Dus toffe combinaties. Vandaag heb ik ook in de show een nieuwe Paasaugs freestyle voor je. Die komt van niemand anders dan AH7. Dat is een jonge uit Breda met Turkse roots, waarvan jij waarschijnlijk nog nooit hebt gehoord. Die is hier vandaag in de studio en hij brengt iemand mee ook nog. Iemand heel bijzonders. Dus blijf daarvoor luisteren. Ik ben weer lang aan het takken, dus we gaan door. Ronnie Flex heeft dat tape gedropt als DJ Roffa. En daar gaan we nou verder mee. Samen met Lil Kleine, de track

0: naar water. Daarna Nieuwe Frenna, de track DJ. En dan Back to the Bars. Het is Paashuis op Galaxy Radio. Hier zijn Ronnie Flex en Lil Kleine met Smaak naar Water.
1: Hoe

0: Maar Ferry Bouwman die is altijd op zijn peso's.
1: Sliders, ik maakte kilometers in mijn eentje en dat maakte mij een man. Type shit, begreep de consequenties, kan niet slippen in een korte bocht. Ik liep er en er tegen wind in, maar ik voel dat het nu mee zit. Kilometers blijf ik maken tot mijn family safe zit.

0: Fantasy Radio. Summer on full blast.
1: Ja, dat was Ferry Bouwman. Dadelijk heb ik een high guest en wifey. Body is fine. Maar nu gaan we naar de Jugga Jugga Jay-Z. Upside down.

laatste ook van Galaxy Radio. Hi guest and wifey, body is fine. En ik heb weer nieuwe singles voor je klaarstaan. Tunes die vers van de pers komen afgelopen weekend. Dadelijk Siggy & Dins, een nieuwe single Dansvloer. En hun project lijkt er aan te komen. Ze hebben één of twee singles gedropt. Dit maakt dan denk ik de derde. En ja, buitenlandse vibes gaan we krijgen op een plaat van Siggy & Dins. Daar hebben ze al wat verteld over in een paar Stouts podcast episode dit jaar. Wil je meer van de boys weten? Ga dat checken. Maar Lassa heeft een nieuwe single gedropt. Die gaan we eerst horen. Dat zijn Christian D en Fresh op de track Alles Is Oké. Dus nieuwe bangers voor jullie oren hier. Dadelijk Siggy & Dins eerst. Lassa, Christian en Fresh. Alles Is Oké bij Paastalks op Galaxy Radio.

Kleine Jordi was onhandelbaar, veel trots, veel ego. Mama had niet eens een auto, veel fiets, veel metro. Ik moest werken aan mijn dromen, was aan het bouwen net als Lego. Was altijd anders dan de rest, we deden alles voor die pesos. Ik was altijd al op blaadjes, kleine jongen met die 22. Ik kan gaatjes maken perforator, grote jongen met die 26. Ik kan op je blazen ventilator. Als

Galaxy Radio, Jordi Money, Other Side, nieuwe single. Tuurlijk draaien we die in de show. Jordi Money, de controversie om zijn 101 van 5 jaar geleden. Blijft grappig dat dat gewoon weer slechts nog steeds gaande is. Dadelijk heb ik Solid Circle, Oiki Range voor je. Maar nu, de man uit de 6. Het is Joey AK, back. Hey, yo, you.

gaan vijf keer. Hij vraagt niet eens naar de drijfveer. Die mannen daar pakken die els keer op keer. Dat hebben zij weer. Ik heb veel wat ze moeten lossen. Beter, die mannen zijn niet meer

0: nooit man, geen Jan, ik zat weer in die kooi man. Geef mijn jongen 20 stuk zo van, kijk wat je met die zooi kan. Zij vroeg wat een pasfoto is, ik zei dat ja, daar word je mooi van. Period.
1: It's Jungle Baby.

Je luistert nog steeds naar Paasthuis op Galaxy Radio. Je hoorde net Solid Circle met Oiki, de track The Range. Ja, ik maak deze show al 2,5 jaar, denk ik. En ik heb misschien 5 shows gehad waarin niet een Solid Circle productie in zat. Dus big up naar AT, Louis en Brandy. Ik hoop dat je aan het genieten bent van de tunes. We blijven gaan. Oyster, super amazing. Dadelijk Nelg. Nelg met de nieuwe single, Bekau en Jordan Knows.

DJ Britney's gaat draaien. Een echte smerige tune van Def. En ik heb dadelijk weer een track van Ronnie Flex met Busy voor je van de nieuwe mixtape. Maar eerst Fresh Hobie en Lassa, Exoties. So enjoy the vibes, enjoy the bars. Paastalks Freestyle coming up, kwart over acht.

0: Listen anywhere on our free radio app.
1: Or online at galaxy.radio.
2: Ja, ja, is het bijna 8 uur. En dan zijn we op de helft van de show. Natuurlijk, in het volgende blok hebben we een paar saus freestyletje. Nog steeds nieuwe tunes, maar eerst KM, blijf rustig!

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is de Galaxy Nieuwsupdate. Een 34-jarige vrouw uit Nistelrode is aangehouden als verdachte van het dodelijke ongeluk op de A59, waarbij vrijdag een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os om het leven kwamen. De vrouw reed met haar SUV achter op een auto in de file die tractoren veroorzaakte tijdens een boerenprotest richting Den Bosch. 6 anderen raakten daarbij gewond. Israël en de Vredesraad van president Donald Trump hebben een akkoord gesloten over werkgroepen voor Gaza, die zich richten op ontwapening en demilitarisatie van Hamas en volksgezondheidsthema's zoals sanitaire voorzieningen en schoon water. Vandaag sprak premier Netanyahu 4 uur met Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken aan het vredesplan. Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug deelde Rijkswaterstaat 34 boetes uit van €500 per stuk. Sinds 18 juli geldt een verbod voor vrachtwagens en touringcars op de verzwakte brug. 3 motoragenten houden bestuurders staande, maar het afhandelen van de bekeuring duurt ongeveer een half uur per voertuig. Het Russische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter nam vorige week dezelfde beslissing na een zaak aangespannen door de nationalistische partij Rodina. Prominent lid Schlossberg werd vandaag veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog in Oekraïne. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Let's go!
2: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
3: 'Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: Galaxy. Vibes on vibes on vibes. Barbecue smoke in the air, cold drinks in your hand, and the hottest tracks on Galaxy.
1: Life feels better outside.
0: Especially when Galaxy is providing the soundtrack.
1: Galaxy Radio. Summer never sounded better.
2: Baz the Aux.
0: Freestyle Sessions.
3: Baz the Aux op Galaxy Radio. Het is weer tijd voor een nieuwe Baz the Aux Freestyle. En vandaag is een bijzondere, man.

0: Ja duutsikki mekni öytik rajup autoban.
1: 0A76 Trekkan Beijaman Kekö of jehepen
2: 0A76 Trekkan Beijaman Kekö of jehepen
1: Reitekani Pajan vetemani Kavkuhot Da te jo prispet Reitekani Pajan vetemani Kavkuhot Da te jo prispet Avkuhot Ja se se verkop targon Vahtäpä Tot eike targon Avkuhot Ja se se verkop targon Vahtäpä Tot eike targon
2: Ikmä mä tarjo En vetu nyt fucking hun. Ik ben met Dario en we doen het fucking goed.
3: Bang. Reda, Pepe. FPS motion, Dario, Vintro. FK, ik zie jullie allemaal, man. Ai. Ai.

0: Motherfuckers, praat te veel, Matties.
1: Bang!
2: Paar saus op Galaxy Radio, man. AH7 in de fucking studio. Cephalini in de fucking studio. Als je naar deze sessie niet overrijdt en je stoel zit, dan weet ik het ook niet, man. Pastaux, we out.
3: Wil je meer zien van de freestyle sessies op Galaxy? Check dan onze socials voor de full versions.
0: Hey, grote shout-out aan de boys. Wij gaan door met de muziek. Dim, down, dadelijk. Moulabé, Sword, Pastaux.

Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur.

Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijf wit. In mijn vakje zit geen schaduwformulier. Alleen kan

0: Past Aux op Galaxy Radio. Jong Felix, Om Toe, GPI-TG. Hoor die bij Past Aux. Wij gaan door naar Lil Kleine met ICSB. Even te dronken, je hoort het.
1: En ja, boom, helemaal viraal gegaan, dus.
2: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om

0: mouth open up.
1: Turn the bass up, max out the volume, and let's ride.
2: Got that nice summertime vibe.
1: Summer sounds better with Galaxy Radio.
3: Ja, en we gaan even de R&B kant op en dadelijk de zomervibes opzoeken, want dadelijk noemen we Frenna. Maar eerst Henkie T en KM R&B shit.

had discussies met mijn bro, maar net als Martin en Eddie Murphy en Life, we zijn eruit gekomen. Ik ben met die rijke mannen. Het Walter Roem en Nigga cruist in het buitenlandse. Fuck je 1000 likes, wel 1000 klanten. Breng me Duitse Fransen. Geen geraniums wanneer mijn jongens in je huis gaan planten.

these hoes, but they adore me. All these chickies worden horny, ik speel doof, zo van ik horny. Nieuwe outfit Prada en ik rock hem net Nirvana. Zit te kijken, next summer ga ik Dubai of Bahamas. Wow. Een liter 28 als het rugnummer van Fitch Gym. En een granny die is 50 als een Abraham.

0: It's Usher.
1: Scoochie!
2: This is where the legends meet the new class.
3: It's Ice Spice.
4: It's Latto.
5: This is a
2: Galaxy, home for hip-hop, R&B, afro and dancehall music.
0: Yes, yes, nog even paasten ook. Zo gaan we door met Glades, Lijpen en Boef, Mashaquille.
6: Glades, Glades, Glades, Glades.
0: Nieuwe single. En dan nog een paar tjongens, het is weer 9 uur en is paasten ook op Galaxy Radio voorbij. Pop!

al mistig, je mist me, ik weet, maar je wist het al lang toch. Dus doe niet verrast als je s'nachts weer de deur hoort. Mijn jas op de grond weer in plaats van de kapstok. Op zoek naar geluk, maar die life is geen kraslot. Of iets waar je zomaar van afkomt. Ik heb pijn, dus ik lach soms de pijn een beetje weg. Ben niet red.

0: our free radio app.
1: Galaxy.
0: Your number one for hip-hop.
1: Like this.
0: Afro and R&B.
2: Ja, ik heb nog twee nummertjes voor jou klaarstaan. Hier tot 9 uur. Daarna gaan we naar de Regular Galaxy Program. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Tune in volgende week. Weer een nieuwe sessie dan ook hier in de studio voor jullie. Dadelijk Oyster, 100K Summer. Maar eerst Safji en Kisri. Broke Boy, dit was

0: connected or online at galaxy.radio.
1: Jongens van de achterstand dit, jongens van de achterstand dat. Ze zeggen als je uit de achterstandswijk komt, sta je 0-3 achter. Het woord achterstandswijk heeft een andere betekenis in mijn woordenboek.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, Afro en dancehall tracks.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
1: Dit is de Galaxy nieuwsupdate.
2: Het kabinet is gestart met de begrotingsgesprekken met de oppositie, waarbij grote verschillen zichtbaar werden. Pro-leider Klaver stelt dat er weinig vooruitgang is geboekt. Over 2 weken moet de begroting gereed zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette, vicepremier Jezielkus en vicepremier Van den Brink leiden de politieke aftrap. Woensdag volgen gesprekken met SGP, ChristenUnie en 50+. De 89-jarige Noorse koning Harald is vanmiddag opgenomen in het ziekenhuis in Oslo. Cortisonbehandeling voor de bloedziekte hemolytische anemie veroorzaakte vochtophoping in zijn lichaam. Harold is 2 weken met ziekteverlof, waarbij zoon Haakon als regent optreedt. Een 34-jarige vrouw uit Nistelrode is aangehouden als verdachte van het dodelijke ongeluk op de A59, waarbij vrijdag een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os om het leven kwamen. De vrouw reed met haar SUV achter op een auto in de file die tractoren veroorzaakte tijdens een boerenprotest richting Den Bosch. Israël en de Vredesraad van president Donald Trump hebben een akkoord gesloten over werkgroepen voor Gaza die zich richten op ontwapening en demilitarisatie van Hamas en volksgezondheidsthema's zoals sanitaire voorzieningen en schoon water. Vandaag sprak premier Netanyahu 4 uur met Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken aan het vredesplan. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home op rap, hip-hop en R&B.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Wes.
1: Niet alleen in de ochtenden, ook in de avonden hoor je mij van 9 tot 11 Wes op Galaxy Radio. En ik ga jou zometeen de allerbeste hits voorschotelen. En ik heb er heel veel klaarstaan voor je. En ik ga je zometeen dus echt goed zetten op de avond tot 11 uur vanavond. We're all gonna make it zometeen. John Afrezza naar Ghana hier bij Galaxy Radio.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: John of Vreese hoorde je Shirek, de onderdelen van de New Wave formatie, waar ook onze eigen Cartier van Galaxy onderdeel van is. Ja, 2015, Topnotch besloot een groot deel van de nieuwe generatie Nederlandse hiphop bij elkaar te plaatsen op Schiermonnikoog. 30 rappers zaten daar in een huisje voor ongeveer 10 dagen lang en tot diep in de nacht waren ze bezig met muziek maken, produceren, gamen. Het grappige is, er was vooraf helemaal geen zekerheid dat er überhaupt een album zou komen. Topnotch zei eigenlijk, als er genoeg goede muziek ontstaat, dan komt er misschien een album, anders een EP of helemaal niks. Uiteindelijk kwam daar dus New Wave. Met onder andere drank en drugs, No Go Zone, Investeren in de Liefde en Langs de SMS. Het meest gestreamde Nederlandse album van 2015. En die impact is enorm, hè? Want zo 11 jaar later stonden ze dus 5 avonden achter elkaar in de Dome. En bereikten zelfs voor het eerst de nummer 1 in de album Top 100. Eigenlijk bizar. Er zitten 30 gasten bij elkaar, 10 dagen op Schiermonnikoog, wat studioapparatuur. En 11 jaar later verkoop je gewoon 5 keer de Dome uit. Ongelooflijk, echt. Zometeen nog veel muziek voor je en straks nog Kehlani. Voting.
1: Galaxy Radio. Sunshine, bars and beats.
2: Hello?

0: tell you're sick inside. Cause she just wanna love me. She don't wanna leave.
1: Mijn favoriete vakantieland, Greece, hoor je Drake en DJ Khaled. En we gaan meteen door naar juni 2025. Haar grootste solo-hit tot dan toe kwam uit. Haar eerste top 10 hit in de Amerikaanse Billboard Top 100. En het leverde haar 2 Grammys op. Best R&B Performance en Best R&B Song. Het nummer gaat over opgevouwen kleding. Na een ruzie nam ze afstand van haar geliefde. Maar eigenlijk wil ze diegene gewoon terug. En haar spullen of de spullen van diegene lagen nog gewoon bij haar thuis. Keurig opgevouwen. Eigenlijk een excuus om te vragen, kom je je kleding nog ophalen? Of eigenlijk is de echte boodschap, kom je alsjeblieft bij me terug. Volgende dit ga je horen, Kehlani.
2: For the summer 26. From beach days to late night barbecues, we're bringing the soundtrack to every summer moment. We are Galaxy.

0: brand new.
1: Yep. It's going down.
2: Galaxy feature music.
3: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur.

Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn vakje zit geschaad een formulier. Alleen

loop ik met een korte pijp. Raak je lei in een secondje kwijt. Ben met Illy net mijn borrel light. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur.

0: van al die motherfucking type shit.
1: Van een kapotte relatie met de vraag, gaan we je nog kunnen redden? Kom je je spullen nog even ophalen? Fall it, hoorde je, Kehlani. Gaan we zo meteen door naar een track die er ook over gaat. Namelijk, kunnen wij het nog redden samen? Valt er nog iets te redden? Of zijn we eigenlijk klaar met elkaar? Je hoort zo meteen Te Laat, Joe en Zoe Taran hier bij Galaxy Radio. Eerst nog Bestie na Teddy Swims, Are You Even Real? Galaxy Radio.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: Is het te laat of juist te vroeg? Ik zal allemaal gaan, maar weet niet hoe. Ik ben al dagenlang op zoek.
2: Galaxy Radio.
4: This is what your favorite station sounds like.

It's a Galaxy Throwback.

Laporte hoorde je bij Galaxy Radio. We zitten vandaag een beetje in de Love Song vibes. Eerder hoorde je Te Laat. Joe en Zoe daaraan naar voren. Je Kelani Folded in track. Die gaat over het ophalen van je opgevouwen kleding. Met als doel kunnen we de relatie nog lijmen. Zometeen nog veel meer tracks voor je. En ik ga je zometeen vertellen welke dat zijn. Dat hoor je zometeen.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is de Galaxy nieuwsupdate.
2: De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het WK door titelverdediger Australië met 4-2 te verslaan in het Wagenerstadion in Amstelveen. Jibby Jansen en Marijn Veen scoorden voor Oranje en Joosje Burg 2 keer. Na eerdere winst op Chili speelt Nederland woensdag tegen Japan. Een 31-jarige vrouw uit Purmerend is medeverdachte in de Heerhugowaardse Vriezermoord. Ze wordt verdacht van het wegmaken van het lichaam van Albert Visser, dat bijna 4 jaar na zijn verdwijning in 2 vrieskisten werd gevonden. De hoofdverdachte is de 33-jarige zoon van Visser. De inhoudelijke behandeling staat gepland op 3 november. Het kabinet is gestart met de begrotingsgesprekken met de oppositie, waarbij grote verschillen zichtbaar werden. Pro-leider Klaver stelt dat er weinig vooruitgang is geboekt. Over 2 weken moet de begroting gereed zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette, vicepremier Jezielkus en vicepremier Van den Brink leiden de politieke aftrap. Woensdag volgen gesprekken met de SGP, ChristenUnie en 50+. De 89-jarige Noorse koning Harald is vanmiddag opgenomen in het ziekenhuis in Oslo. Cortisonbehandeling voor de bloedziekte hemolytische anemie veroorzaakte vochtophoping in zijn lichaam. Harold is 2 weken met ziekteverlof, waarbij zoon Haakon als regent optreedt. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
3: The city clocked in.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro en dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Ik ben er nog een vol uur zometeen tot 11 uur dus. Help ik jou je avond door en gaan we het weekend een klein beetje verlengen met jou samen. En ik heb straks twee tracks voor je klaarstaan. Ja, nog meerdere hoor, maar de eerste twee ga ik alvast benoemen voor je. Colombiana komt eraan na Broederliefde, maak me niet heet.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

zit nog een beetje in die weekend vibes. En die ga ik aan jou doorgeven. Want we gaan het weekend verlengen. Vandaag dus hier bij Galaxy Radio. In de avond met Wes. Ik moet zeggen, ik heb een rustig weekend gehad. Was wel een klein feestje in mijn hometown in Breda. Ik heb er wel aan meegedaan. Maar geen druppel alcohol op. Dus ik ben vandaag fris en fruitig om jou je avond door te helpen. Zometeen, Akon, I Wanna Love You.

0: hoorde je Kehlani al. Nu hoor je er weer met Usher, Should and Ever hier bij Galaxy Radio. En ik heb een paar bangers voor je klaarstaan. Zo. Een beetje in het verlengde in die afro-vibes gaan we zo meteen. Tyla komt eraan straks. Should and Ever uit 2024, twee jaartjes geleden. Na Young Miami Spend It en straks nog Kanye West komt eraan. Met nieuwe muziek uit dit jaar.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. What do

0: Yo, Danny hier van Fleva in Ja Ears. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 heb ik een interview met Mighty Mai van de High and Mighty. En die ken je misschien nog wel van deze. En misschien ook nog wel van deze. Nou, aanstaande zaterdag heb ik daar dus een interview mee. En dat hoor je dus hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2.
1: Booms, booms, you know what I'm saying?
2: This is what your favorite station sounds like.
3: We are Galaxy Radio.
2: Galaxy Radio, where the biggest

Dat doe ik vandaag ook. Push to start hier. Ik zet de muziek voor jou in ieder geval aan. En zometeen heb ik nog Vader klaarstaan voor je. Kanye West. Hier bij Galaxy Radio. We verlengen jouw weekend een klein beetje.

0: wordt nooit man. Geen Jannik, zat weer in die kooi man. Geef mijn jongen 20 stuks, zo van kijk wat je met die zooi kan. Zij vroeg wat een pasfoto is, ik zei ja, daar word je mooi van. Period.
1: Galaxy Radio, Summer Hits, Urban Vibes.

Kanye West door je vader. Zometeen staat Rosa G voor je klaar om een stokje over te nemen van mij. Die pakt de avond lekker met je door. En ik ben er morgen weer in de morning van 10 tot 12. Dus ik ga zometeen snel naar bed toe, snel naar huis rijden. En morgen ben ik er weer gewoon even fris en fruitig als nu. Tot morgen.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
2: Dit is de Galaxy News Update. NVIDIA investeert tot $105 miljard in een groot datacentercomplex in Pike County in Ohio. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, huurt het complex en neemt tot 8 gigawatt aan rekenkracht af. Het datacenter wordt uitgerust met NVIDIA chips en computers, wat NVIDIA naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet oplevert. In Londen kwamen duizenden mensen bijeen voor een waken voor Jason Arday, die op 41-jarige leeftijd overleed. De oud-hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Cambridge trad af na plagiaatbeschuldigingen. Organisatoren houden rechtse media en politici verantwoordelijk voor zijn dood en spreken van een racistische heksenjacht. De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het WK door titelverdediger Australië met 4-2 te verslaan in het Wagenerstadion in Amstelveen. Jibby Jansen en Marijn Veen scoorden voor Oranje en Joosje Burg 2 keer. Na eerdere winst op Chili speelt Nederland woensdag tegen Japan. Een 31-jarige vrouw uit Purmerend is medeverdachte in de Heerhugowaardse Vriezermoord. Ze wordt verdacht van het wegmaken van het lichaam van Albert Visser, dat bijna 4 jaar na zijn verdwijning in 2 vrieskisten werd gevonden. De hoofdverdachte is de 33-jarige zoon van Visser. De inhoudelijke behandeling staat gepland op 3 november. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

It's 11 to 1. Rosa G holding it down for the real ones.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m. Galaxy Radio.

Galaxy Radio, Sunshine Bars and Beats.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m. Galaxy Radio.